0: Diane, werkelijk goud. En ik wil die dat je nu ons huisje hebt, opreizen. Ik hoop dat jij het ook koud en dat je gezond bent. Hast u die door dolje zaad, zodat u beter huisje koost? Oder wirst du nu ons huisje bij ons bij arbeiden? Dat jij het ook. Wat immer du door deist, ik hoop die wordt het schijn gewonnen met ons taub. Ik wil Carol ook welkom heiten. Zij leest je schichten te vertalen, wie worden er nu de gelegenheid geven.
1: Ik zei ook hallo. Deze geschicht is van een paar lie die wie Jasch en Leina nanen worden. Die hebben er ganze levenstijd schwer geschoft. Antwoord on je zijn als zeer goede arbeider. Zij deden al ihre tijd en kracht han geven voor ihre arbeid. Aber het schijnt meest zo als wenn ihre kinder aan hem stich wäre, wils de ältere willen veel geld verdienen. Recht gezegd, aan wie de arbeid en dat geld wat dat bracht, wichtiger als ihre kinder.
2: Dat hielt sich nun een trüge Geschicht. Dat jeft in je Satz wat heit, wie ernte wat wie säe. Wenn ik Tomatoes so säe, dann wo ik met de tijd frische, scheine Tomatoes ernte. Wie dat zo bij Jasch en Leina?
1: Zo wie dat met Jasch en Leina. Zij waren nicht interessiert en goudet säe en ihre Tjenja. De Tjenja woorde dat aan dat ihre Eltern nicht interessiert waren en wat zij dachten oder feilde. Dat einstje wo zij goud te wieren, wie dat zij zij erschaffen kunnen. Waarom? Om geld te verdienen op een vorm of op een stap. Wenn zij daar kunnen gurtje of een peperschouten plätje. Nu, daarmee mein ik niet dat arbeiden niet goud is voor Tjenja, dat is. Zolang es niet te veel verlangt wordt. De trouble wie dat deze ouderen anders niet willen veel met aan te doen hebben. Wat de Tjenja vele deed, wie gemeenschaft. Wils dat thuis nicht te hebben wie, deed de Tjenja dan zo bald als mogelijk op een gauw spazieren. Nu, jaren later, zijn de ältere, Jasch en Leina, al 61 jaar oud. Wils zij thuis schwer je arbeid hebben van jong aan, zijn zij nicht meer gezond. De Tjenja zijn alle bevriet en van thuis. En wat meis, de Tjenja hebben niet tijd voor ihre Eltern. Zij komen taub op familiefasten, aber dort is niet gemeinschaftlich. De Tjenja en Eltern hebben zich niet taub gewaand. Tjenja wel veel zei, even wo dort eerst immer thuis wie. Wilst du zend niet scheine Erinnerungen, wo an dort haft schein gegone taub zijn. Jasch en Leina tjenja dort nach immer nicht begriepen, waarom de tjenja nicht interessiert sind en aan. De tjenja sind ook nicht wellig aan te helpen, want zij dort schwor finden im Huis oder im Gorde wat te doen. De ältere oier dort eigentlich, wil zij leven antraf meier anerkennung en leif. Einem tjems affairs waren zij nicht leive dort gesatz. Wat einer säet, deed einer ernte. Veranstemt. Wat zij nu ernte willen, is lief en respect. Aber zij hebben bij ihre Tjenja niet dort zelf je zeet. Zij willen nu lief toelichtheid ernte, wo zij niet goudet zoot je zeet hebben. Aber daar wird te veel kruid van jits en habsucht. Jasch en Leina rekenen op een andere ernte, als wat zij je zeet hebben.
0: Wenn ik nu de Geschicht horche doe, dan vroeg ik me, wat wir dort met John en mij? Als onze Tjenja nog thuis waren, heb wie die genoeg lief bewezen? En heb wie ons genoeg tijd geloten voor die? Zet die dat ook vielleicht zo dat u die ook zo staat vrouwen deest? Zullen we er nog maar weer van reden, maar eerst wel weer nog maar een leid horen?

In dit gelijknis maakt Jezus duidelijk, waar ons linde denk kan wie te reetje. In dit gelijknis heeft het eindelijk met veel dingen te betrachten, dat kleine koerntje wat gezaaid wordt, en dan de grote boom die door het wasse deed. Dat kleine koerntje is het evangelium, dat woord van de erlezing. En de grote boom, dat is dat hemelrijk, zoals Jezus zegt. Oder we kunnen zeggen, Jezus zijn lief. Oder vielleicht nog anders uitgedrukt, zijn opvolger. Nu waarom wil hij zeggen dat het evangelium klein is? Ik wil in je denken een beetje anders draaien en zeggen, we hebben dat als einfach verstaan. Dat is niet woord wat er kompliziert is. Dat evangelium is einfach genoeg dat een kind dat verstaan kan. Wanneer een kind zich anfangt voor dit thema te interesseren en einer dat vertelt, dat Jezus eindelijk God is, aber hij kwam erop, op de Erde op en werd mens, na dat kan dat verstaan. En wanneer een kind vertelt, dat wie als mensen hebben een sintliche natuur, dat meint bloß einfach, dat wie doen recht eermal dingen, wat onrecht zijn, wat wie niet doen zullen. Dat is waar wie mensen zijn, en wie kennen ons niet zelfs helpen. Wie brugge krijgt is Jezus zijn hulp, die mens geworden is. En wo deed hij dat? Na een ding wat hij deed, wie hij starf voor ons. Wie zijn endlich schuldig te sterven, wils wie gesündigt hebben. Aber Jezus starf in onze steed. En nu wil hij hebben, dat wie zullen aan hem geleven. En dat ja veel kennen in de wereld, wat dat doen. Dat heet niet dat zij alles verstonen, aber zo veel verstonen zij. Zij willen hem hemel nennen en zij worden aan Jezus geleven. En dan bij hem opwassen, dan leren ze meer door touw, en zo wassen ze ook in erem Jezus het leven. Also dat evangelium is einfach, dat is clean. Nog een waag waarin hij dat illustreren kan, is dat een broek niet hoog uitgeleerd zijn, om dat evangelium te leven. Manchmal hebben de hoog uitgeleerde mensen meer trouble dat evangelium aan te nemen, als die wat niet hoog uitgeleerd zijn. Wanneer God dat nu zo gemerkt had, dat het evangelium bloos voor die weer wat hoog uitgeleerd werden, wat worden al de andere mensen dan doen? Also dat koren wat gezaaid wordt, is clean, dat evangelium is einfach. Aber de boom is groot, en dem de veel er naast buur. In Jezus in het kerk is alle wijn te vinden, die is groot gewassen. Nu is Jezus gestorven wie en opgestonden wie en dan om hemel voren wil, dan zegt hij te zijn jenja, dat zij zullen dat evangelium uitdrouwen en de ganse wereld nennen. Petrus en Paulus weten dat hij in Rome gestorven deden, en dat is een sommige streekse van Israël waard. Eind der twee anderen gingen naar Afrika. Meest met zekerheid is Thomas naar Indië gegaan, en dat zijn duizenden kilometer. Als al voets van Anfang verspreidt zich dat evangelium, verspreidt zich de lief Christi. En vele länder nennen, en nog vele völker. En dat heeft nu al 2000 jaar zo gewassen. Nog eenmaal gaan door missionaren uit. Oder van derde dag passiert dat ook nog anders. Er zijn vele studenten uit Azië en uit Afrika, wat naar de States komen, wat naar Canada komen, wat naar Europa komen. En er zijn Christen in de States, Canada en Europa, die leren deze studenten kennen. En dan delen ze met hen met. Wat er geloven is. En een van deze studenten bekeren zich en nemen den geloven met terug naar haar heimat. Er zijn andere wegen waar dit boom wassen deed. Eind is Bibel-Eversatungen. Nu, onze wereld heeft meest 7000 spraken. Meest 2400 van deze spraken hebben de Bibel. En andere meest 2000 spraken wordt geschaafd. En een beetje even 2000, daar fehlt de Bibel nog. Ik heb hier een papier van Wycliffe, en die zei dat aanvele krijgt nu 3000 mensen te helpen met die dingen waar zij nu met schaffen doen. Also zit in hoe groot deze arbeid is, dat dit kleine koorn kan wiedergedrukt worden en dat de boom kan nog groter worden. Er nog een beeld wat dit bedagen kan, is dat land China. Nu in China schaffen de missionaren krijgt het in vele andere länder, we hebben zei 200 jaar terug, in het christentum siedelt zich daar aan, dat gaf tjortje. Aber als het vroeger passiert,
De missionoir draagt meer in dat land nemen als bloos het evangelium. Zeer vroeger draagt hij ook zijn ene cultuur door nemen, en die wil niet hier in oogenomen worden, en dan wordt manchmal ook dat evangelium te zien geschoven, wil zij leven dat je hier alle taub, de missionarische cultuur in dat evangelium. Nu in China, wie weet je, China is een land met zeer veel mensen. En in China in 1949, als de communisten door aan de macht kwamen, had ongeveer 1 miljoen Christen. Dat hield zich ons nog een deel, maar in een land waar zoveel mensen wonen, dan, wäre dat ook niet zeer veel. Nu, als de communisten aan de macht kwamen, dan moesten alle missionaren eruit. Maar er waren groot genoeg Chinesische Christen door, dat het Christentum niet uitstorven deed. Aber die hielden ab, das Christentum so zu leben, als die europäische Missionare dort gebracht hatten, und fangen an, das Christentum ab dem chinesischen Weg zu leben. Nu, wenn einer trinkt, dat, kann einer sein, dass Gott hat al vorher anfängt, die ganze Sache rein zu machen. Da wären ein paar chinesische Tjotje, die alleinstehende deiden, die nicht durch Missionare an Tjotje in andere Länder gebungen wären, en door wie eine Gruppe, die nannte sich die Jesus-Familie, en die reelde sich aus einer Church ziemlich anders als wat wie durch was gewandt sind. Door wie kein bewusster Leider oder sogar eine Gruppe, wat der Leider deed. Lothar ist der Kommunisten, dann die Machtnahme in China, können die nicht nur diese Leider gehen, in die irgendwo bereden, sodass sie an Brücke können. In andere kommunistische Länder ist das vorhin passiert. Sogar in wat erst einmal aus Deutschland wir, wo wir 5 Jahre wohnen deide, es mir von Predigers verteilt worden, dass die oberste Leiderschaft in der Church für ein Tietz von den Kommunisten gebrückt worden. Die kriegen dann dafür irgendwas, sodass andere Leben besser jink, und so dort wurde die bekauft. Dort jink mit dieser Jesus-Familie in China nicht, was die hatte keine so eine Leider. Sie nahmen auch niemals nicht Geld vom Utland. Zij leefde dat God wilde aan dat geven wat zij brokte, en dat bleef erbij. Dit weer waren een verdeel, wils als de communisten aan de macht komen, dat je wat geld van uitland krijgen, daar leidde ze bloos niet het geld terugkomen, dan sterf dat uit. Deze Jezus-familie had ook geen tjotje gebieden. Trafen deden zij zich een andere gebieden, vielleicht een grote spetjes, of wat immer ze hadden. Zo kunnen de communisten Lothar, en dat wist je zij niet, maar dat kwam zo raam, geen tjotje niet toemraken, wil ze houden geen tjotje. Dus de Jezus-familie merkt ook moed dat mensen thuis in heim worden een stede hebben waar zij Bibel lezen en beden en zingen deden. Lothar als de communisten aan de macht komen, dan werden deze mensen dat al gewaand, dat zij thuis aanbeden deden. En ze werden dat gans wat zelfstandig, dat kleine groepen zich in woonhuizen treffen worden en daar worden taub aandacht hebben. In 40 Jahren Lothar, an 1989, gab es 100 Millionen Christen in China, in der wir nicht ein ausländischer Missionar dabei warst in der Zeit. Das wir bloß einfach das Evangelium hat sich selbst wieder verspreit. Dort wir von den Trinitkuren zu einem großen Baum gewachsen in dort Land. Der Dreck Gottes warst, wurde die hinnigste Art von der Welt erregt. Wo drohe ich zu dit Wasser bei? Wir haben es mit der Frau nun ein bisschen beschäftigt. Einmalig ist, dass wir dort direkt tun, dass wir in uns all durch das Leben das Evangelium wieder drehen tun. Dort hat nicht alle mit Prediger sein oder Missionar. Aber aus Menschen habe ich vorhin mit anderen Menschen Kontakt, vielleicht nicht immer alle Tag, ein Jahr, andere nicht. Aber wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, dann soll uns Leben, wo wir uns abführen tun, all wiese, dat wie noch Folger von Jesus sind. Und dat Jeff dann auch gelehnt hätte, dat wie davon reden dann. Wie brücke ich nämlich anprede? Aber dat Jeff gelehnt hätte, wo einer sagen kann, wat einem selbst wichtig ist. In wo wen. Dat's manchmal effektiver aus prede. Dat ist einweich, also direkt in uns Leben von Dach zu Dach. Da sind dann auch gelehnt hätte, wo einer wat annehmen kann. Als ich in Paraguay war, nahm ein Bruder mir noch ein Indianerdorp, wo er die Church schaffen deid. Die betolte er ein Prediger, und sie halpe auch noch, mir kam sie für die Indianer wieder nicht sehr gut auf,
en klar dat evangelium wordt ook gepredigd. De betoelde prediger, zoveel als ik weet, weer dat ook een Indianer, also dat post taup. Dat is nog een weg waarin er zich direct aan wat bedelje kan. Einer kan zich ook bedelje aan den ja wat wieder af passeren doen, steden wo einer nicht direkt kan dabei zijn, aber einer kan, wanneer einer een woord dat in ander land of wie af irgendwo wordt dit een jantje doen, en hij kan dat in gebed onderstellen, en hij kan dat vergentijds met geld onderstellen, of manchmal kan de church ook, wo einer zelfs bij is, wem uitschatten om zes voor te schaffen. Dit zijn alles wegen, wo wir ons daarom beduigen kennen, dat dat kleine koren toen een grote boom wordt in deze wereld. Een boom onder dem vele mensen schutz vinden kennen. Nämlich Jesus Christus, der für einen gestorben ist, der einen lebhaft und der einen raupen hat, und sie erfüllen durch uns. Der Dreck Gottes warst bot in der hinnigste Art von der Welt nennen. Wo drau wie, tut dit warst du bi? Nun am Anfang vertelde ich, wo die Krankheit, die Pest, sich in den 1300er Jahren weit und breit verspreit hat. Jesus vertelt von einem kleinen Zotkuren, wo zu einem großen Baum wachsen kann. Dat Evangelium, dat wordt het eerste de Jude vertaald, en dat is nu al door de ganze wereld verspreid. Zo is dat hemelrijk. Dat woost, dat verspreidt zich. Dat is krachtig God dat je plant heeft. Laat me ten slotte nog een bijspel geven. Wer we zeggen in dat land waar du wonen is, dan merkt de landesregering in je zaad. Also niet bloos de provinciale regering, aber die Landesregierung. Dort gesagt, teilt dann nicht bloß, ob eine steht. Dort gesagt, teilt durch das ganze Land. Wenn dort ein Gesetz ist, was Menschen beschützen soll, dann beschützt dort allem in dort Land, nicht bloß einige. Dort ist man kleines Gesetz, in dort wird eine gewisse Stadt ausgegeben, ja nicht eine Hauptstadt, aber effektiv ist dort über das ganze Land. Dort Himmelrecht auch. Dort Evangelium ist klein is einfach, aber dat was toch een grote boom, onder dem alle velden schutz vinden kennen. We hebben beden dat zij den schutz aannemen worden.

Ons Vader, wie danke die, dat Jezus gekomen is voor ons. Wie danke die, dat dit de goede noorrecht voor alle mensen is, en dat hij al wiet en breed gewassen heeft. En wie bede, dat het nog wieder wassen wordt. Dat immer meer mensen leren worden, dat zij vrij worden kennen van ihre Sünde. En die kennen vrede en gebarigheid van je. Amen.

Ek mocht hier in die mol ook wat van die Heere. Mijn phone nummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vrij me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste werd waren te horten. Op waren Heere.

te God brachte. Dort wir bloß en schaute von wat Christus und je den nieuwe bund je done haft. De zelt en de tempel, wir ook en schaute van den werkliche tempel, die im Himmel is. Dort is wat am God zeggen maken wil, dat Moses alles zo done zal, als de plan bestemd houd. Und je den oude bund, had God de Israelite goede versprekingen gegeven, en je van die zijn nog niet erveld, opbewaren. Dat heeft met de Israël-nation te doen. Die zijn nu over de ganze wereld verstreid. God wordt den opbewaren toepzamelen. Zo wordt aanstaat in den profeet Jeremia beschreven, en Jeremia de 30e kapitel, de 18e vers, en dan ook in Jeremia 31, de 8e en de 10e vers, en ik lees die alle toep. Zo zegt de Heer God, kijk, ik word de gevangenen van Jacob zijn zelt terugbrengen, en waar op ere woonhuizen erboren hebben, de stad wordt op zijn ene stede geboet worden, en de polis wordt naar zijn plan blijven. Kijk, ik word den van dat noorden het land brengen, en den van de enge van de eerd zamelen, maak den worden de lome en de blinde zennen, de vrouw en erkend en zonen die metkend zijn, worden topkomen. Een grote meng worden door terugkomen. Heet, o nationen, God zijn woord, en vertelt dat en de insel weet af en zegt, de Janja, die Israël verstreid heeft, wordt aan topzamelen en wordt aan bewaren als een hoord zijn schoop. God had Israël dat gezaad gegeven, maar ze kunnen dat niet houden. En er steht dat ze God en ihre harte ere deden, gingen ze van God weg. Ze geven zich aan tot afgodsdienst, en dachten ze dat ze God zijn volk waren. God bracht andere nationen jegen aan, en schließlich worden ze van ihr land weggenomen en maakte nationen verstreid. God haft aan ober versproken dat hij aan Wader bezieken wordt en aan Top zamelen wordt. Dort is bij onze tijd nog niet passiert. De Hebreeën schreven reed van betere versprekingen. Zo'n versprekingen zijn met de Heer Jezus verbonden. Dat eerste bond had God met de verelder van Israël gemaakt. Eerst weer dat met Abraham, dan met zijn zoon Isaac en dan met Jacob. Dat weer ook met Jozef en Mozes gemaakt. Wat voor bond weer dat? De bond met Abraham, weer dat God wordt arm en zijn nakomen dat land geven, waar hij dan woont. Dat weer een bond die geen bedingingen had. God wordt door te zijn dat zij dat kriegen worden. De bond dat God met Mozes en dat volk Israël maakt, had bedingingen. Wanneer ze aan gehoorzaam worden zijn en doen worden wat hij van aan verlangt, dan worden zij in haar land blijven kennen. God bracht aan van Egypte uit, leid aan dicht de wildnis, en bracht aan dicht Jozua en dat land in. God deed wat hij gezegd had, maar dat volk weer niet gehoorzaam, en God moest aan volken stroven. Ze waren volken stekzinnig. God had een bondje gemaakt met aan, dat waan, ze worden gehoorzaam zijn, en zich niet verjette doelbeer worden, dan worden ze in dat land blijven kennen. Dat wie een bond dat bedingingen had. God had zijn poort gedaan, maar Israël had haar poort niet gedaan. Ze waren ongehoorzaam geweest en hadden zich tot afgodsdienst aangegeven. God had aan profeten geschikt, der wem hij aangewoord had, maar ze hadden niet boeste gedaan. Nebuchadnezzar en andere harsen kwamen naar dat land. Ze maken veel mensen dood, nemen veel naar een vreemd land en verbranden de stad Jeruzalem en den tempel. Als 70 jaar toe een eind kwamen meer van de Juden terug naar hun land. Ze boeden waren de stad en den tempel. Ze worden waren stolt en pochten zich. Als Jezus Christus maak aan predje deed, leefden ze niet in hem. Ze zeiden hem af als hun Messias en Rada. Met andere toep brachten ze dat voordig dat Jezus om Trits genageld wordt. Hij stond van dood op en ging terug naar voren. Wil ze er Messias en Rade niet aangenomen houden, bracht God de Romeinse armee jegen aan. De stad en de tempel worden vernicht en verbrand, zo bij 38 jaar nadem dat Jezus getreedzicht wordt.
Judas entregnó

van een betere bond, en dat Jezus de vermiddelaar is voor zo'n bond. Zo'n bond is op betere versprekingen gegrond. Meent het dan dat de eerste bond bij zijn aanrecht weer? Nee, daar weer geen fehler aan den eerste bond. Die kwam van God. De fehler weer met de mensen. Wanneer de eerste bond ohne fehler weer gewast en aan je rechtigheid gebracht had, dan wordt dat niet zijn nedig gewast een tweede even deel te brengen. De fehler weer niet met den bond, dan dat je zaad weer goed en heilig. De trouble weer met de mensen. Dat mensen hoort als vol zind. Hij heeft een zinde natuur, dat zich jegen dat je zaad in God stalt. Wanneer mensen dat je zaad niet houden kennen, dan worden ze zich allerhand uitreden uitdenken. De werkelijkheid is dit, dat je zaad is goed en heilig, over mensen zijn zinde en kennen dat niet houden. De fehler is met mensen niet met in bond. Christus is beter als engel, beter als Mozes, beter als oond, also is hij ook de vermiddelaar van een betere bond. De eerste bond wordt op stenen geschreven, maar de tweede wordt op dat hout geschreven worden. Dat is vandaar zo, als dat aan de schrijver zijn dag weer. Geen mens kan dat je zaad houden, en dat je zaad kan geen mens zelig maken. Wanneer de oude bond weggenomen wordt, dan moet een nieuwe bond gemaakt worden. De nieuwe bond is door de Heer Jezus erin gebracht en dat is op betere versprekingen gegrond. Wanneer God den oude bond weggenomen heeft en de nieuwe bond erin gebracht heeft, dan zal geen mens bij den oude bond proberen te leven. Doch, dat weer wat meer van de lezer van dit brief doen willen. Mijn vriend, wanneer du die nacht op die woorden voor de raden verlaatst, dan moet du nu weten dat God dat niet aannemen wordt. Hij kan niet. Wanneer een mens in een zaak kort jemt, dan is hij verantwoordelijk voor alles. Dat is niet der woorden, maar door de genoeg dat we kunnen zelig worden. Titus de 3 kapitel 4 bij 7 vers. Dit is zeer wichtig. Maar als ons heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons voor een dag kwam, raad hij ons, niet derg woorden die we gedaan hadden, maar derg zijn erbormen. Hij deed dat derg dat wassen van de waarde geboord en hem heilige juist waarde niet gemaakt, dat hij rechtelijk op ons komen leidt, derg Jezus Christus ons heiland, dat wij, die we gerechtvaardigd zijn, derg zijn genood, mochten overzinnen, nog de hoopning op dat eeuwig leven. Dat is bloos door de Heer Jezus dat we kunnen zelig worden, en dat is bloos door de Heer Jezus dat God een nieuw bond met Israël maken wordt. Nu de 8e en 9e vers in dat 8e kapitel. Dan hij vond vele met Jana en zeed, checkt, de dag komen, zegt de Heer, dat ik een nieuw bond maken word met dat huis Israël en dat huis Juda. Nicht nur den Bund, den ich mit ihrer Vorder schmuck, als ich an bei der Hand nehm und an uit Ägypteland leid, dann sie hülde sich nicht an mein Bund, und ich kämmert mich nicht mit an, sagt der Herr. Der Hebräisch Brief schriebe, nimmt ans Träg nur die Zeit, als Gott ein Bund muck mit den Israeliten. Dit wird mit dat ganze Volk gemacht. Gott hat so gedone, als er seht, er wird, aber dat Volk dreht sich von Gott weich, en verachte den Bund. Wie dat falsch nicht de Bedingungen folgde, wie Gott ook nicht gebungen, zijn Port te holen. Also had de Bund geen Wert. De Israeliten moesten doorwegen de Nachfolg van een gebrokenen Bund ervoeren. Dat is ook waarom een nieuwe Bund moest gemaakt worden, en dit is de nieuwe Bund aan dem Herr Jesus zijn bloed. Dit is een Bund dat een mensen niet hoort, geven wordt. God zijn regel worden op zo'n hart geschreven worden. Dit kan bloos door God zijn genoeg en erbormen en ingebracht worden. Een mens kan een poort en zo'n nieuwe bond hebben door den geloof.

nu tiende betrettiende vers. Vilst det as de bunt en ek met at hus Israel måke vår, no disse dag, sagt de her, ek vår minje zats en zendjeve, en vår dat en hort en skrive, en ek vår for an gott zene, en ze zele for mi en folk zene. En op tjen weich vårt he zin en vona, or zin bruder zeie, leer dem her tjane, dan de vore mi alle tjane, vom tjlanste, but dem jratste. Dan ek vore mi erborme ewe ere angerechtigheid, en ere zin vore ek op tjen weich meie behoule. En dem dat he zeigt, en niet, haft he dat eerste oudje mocht. En dat wat oud is, en oudje mocht wordt, es but hem verschwingen. Gott hat versproken dat hij een bund met Israel maken wordt. Dit wordt niet op stenen geschreven worden, ober en zijn en hoort. Ze worden alle dem Herr tjane en ze worden am deine. Ze worden Gott zijn tjenge genannt worden en ze worden Gott vollständig als Gott onnemen. Gott wordt zender als de nation verjeven en hij wordt die niet meer behouden. Dat oulet is verschwongen, en dat niet wordt en God zijn tijd op een boer gemaakt worden. Voor al zonen die aan hem leven is dat nu een werkelijkheid, en voor de Israël-nation is dat en de toekomst. Dat wordt voor aan passeren wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Hij wordt een eind tot de triebsel tijd brengen, en de aanvang van zijn tjenigrijk en dan brengen. God wordt zijn volk van alle landen toepzamelen, en aanwaarde en land volststalen. Dat wordt niet bloos een poort van Israël zenne, ober voor alle 12 stammen. Dat volk wordt niet uiteengereten worden, dat wordt toopgebracht worden, en ze worden in vrede en eenigheid toop wonen. De Israël-nation wordt de verste van alle nationen zenne, en de Heer Jezus wordt over de ganze wereld regeren. Hoe zullen we dit en ons leven nu aanwenden? We hebben ook een betere bund dat op de Heer zijn verspreking gebeurd is. De Heer zei dat mensen die naar hem komen worden, wordt hij ruw geven. Hij zei dat zonen die aan hem leven, haar nu dat eeuwig leven. In Rijmer het 8e kapitel, de eerste feierfage, is dit voor ons geschreven. Nu is er geen verdammenis voor den die aan Christus Jezus zendt. Dan dat Jezus gezaad heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zind en dood. Dan wordt hem gezaad aanmelig weer en dat het zwak weer, deeg dat vlees, dat heeft God zelfs gedaan, deeg dem, dat hij zijn zin en zindelijk het mensen gestalt checkt en verzind, en door deeg die zin verdomd. Dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet noem vlees wandelen, obenom geest. We kennen niemals dat gezaad houden, wils we zinder zijn. Wanneer we dem Heer Jezus als ons heiland aangenomen hebben, dan komt hij en woont en ons deeg zijn heilige geest. Deeg de kracht dat de heilige geest ons geeft, waar we zo leven kennen als God dat gefällt. Hij wordt zijn welle en zijn bund op onze horten schrijven. Dat is waarom dat mogelijk is, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, kan en ons erveld worden. Dit kan niet door een mens zijn vleeslijke aanstrenging gedaan worden. De Heilige Geest kan dit voor zich brengen, wanneer aan de vrijheid gegeven wordt. Hij wordt de rechte vrucht en ons leven werken. Dit is hoe Paulus dat in Galater 5, 22 bij 25 beschreven heeft. Ober dem Geest zijn vrucht is leef, vrede, geduld, vriendelijkheid, goots, geloven, zanftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. Nu de Christus aan je heren, had dat vlees met de leidenschaft en last je trietzicht. Wanneer we hem Geest leven, dan wel we ook hem Geest wandelen. Mijn vriend, de Heer Jezus is voor die op een kruis gestorven en heeft voor die zonde alle betaald. Du kanst van die zonde loskomen wanneer du dem Heer Jezus als heiland aannemen wordt.
Du kanst dort korrekt nu, da bei din Radio donne. Bekannt am, dass du ein Sender bist, für dem Jesus starf. Ein Lod am an den Horten nen. Hey Wort, ein Ankomme, an die Rade. Möcht der Herr, die seine Fried und Freude geben. Gottes Segen, meine Freunde.

0: Hallo, ek wil die ware welkomheid te een program wat vroes met hopening heite deed. We zijn vandaag aan z'n drie wat met die vertalen willen. Ek zie Diane en Carol en Joyce zijn ook hier.
1: Hallo, en ek zie Joyce en ek zie besonders vrouw dat Carol ook ware hier is. Zij brok nu niet meer uitschoven en zo heeft zij meer tijd voor ons. Dat is toch goud, niet zo?
2: Ek vreem mij vielleicht nog dollar daartoe als je. Wanneer einer haft voor 15 jaar eindrachtig uitgeschoven, dan jeet mij dat schein aan wat onder te denken. De vroes wat nog vroes met hopening hoortje, lid je op mijn hoort. En nu zie ik vrouw dat ik mij tijd heb te met deze programma helpen.
0: Voor ieder programma probeer ik van een gewisse thema te reden. Vandaag is dat van de tong. Hast du mal da an gedacht, wo wichtig de tong is? Viele mensen glauben dat de tene zijn dat wichtigste in ons muul. Wenn wir ons op een tong bieten, dan deed de wei en wie kennen nicht gescheid eten. Oder een kind fällt han en bit sich op een tong. Dan deed dat wei jedes mal, wenn de wat bieten deed. Dan wordt einer aan, wo dit kleine poort van ons körper, wo einer gewöhnlich nicht an denkt, zo'n grote rol speelt. Dat is niet bloos wanneer we eten, maar ook wanneer we slopen. Wist dat je geleefd hebben?
2: Meest u wanneer we aan zijn sloop reden?
0: Kunt nog zijn, maar dat is niet wat ik meen. We brokken onze tong niet bloos te reden, maar ook wanneer we kijven. Die brok we om dat eten van ene zijde naar de andere te schuiven. Wils we dat doen? Wie ont dat onze tong dat eten schmaakje, wann dat zaltig is, oder beter, oder zuur, oder zeit?
2: Ik mag ne tong hebben die zeit het gelegd, zo als chocolate.
0: Dat is niet alles, Carol. Wann wie nicht die tong hadden, dan wird wie nicht schlucken kennen. Onze tong deed dat eten nog hingen schuiven, zodat dat im Hals rauf naar de morg gonen kan. Onze tong deed immer wat, dag en nacht. Wie daunen beim Schluppe Quill schlucken.
2: Wenn Tinja oder Babys ne schlimme Tung habe, dann fällt ihnen dort schwor, Maltien unter zu schlucken.
0: Dort ist nicht alles, Carol. Wenn wir nicht die Tung haben, dann wird wir nicht schlucken können. Unsere Tung deckt dort Eten nur hingeschüve, sodass dort im Hals rauf nur der Morg gehen kann. Unsere Tung deckt immer wat, Tag und Nacht. Wie daunen beim Schluppe Quill schlucken.
2: Wenn Tinja oder Babys ne schlimme Tung habe, dann fällt ihnen dort schwor, Maltien unter zu schlucken.
0: Die Tung hat sehr viel Nerven und Blutgefäße. Dit ist, warum dort so weh deit und dort sehr bleide deit, wenn einer sich auf die Tung bett. Dort kann auch ne Entzündung geben. Weißt du, was dann wichtig ist? Dort wie ans Maul reinhauen. En onze tene barste wo bacteriën wassen kan. Wenn einer dat muul met zaltet water uitspelen deed, dat neemt de schlechte bacteriën weg.
1: Dankeschön, Diane, voor wat du ons gezegd hast, waar wie kennen onze tong meer regnen en gezond houden. Dat is zo wichtig om kijven en schlucken, eten schmaken en zelfverständlich om reden. Ik wonder als wie werkelijk weten hoe wichtig onze tong is. Ons als familie wordt dat zeer klaar, wo dat is, wanneer einer de tong niet brukken kan. Ons schwierzien had een gewisse soort krankheid, wo muskelen en nerven langzaam verdrieën doen. Wat bij aan passeren deed wie, dat hij zijn tong niet kon raas brukken. Niet gescheid eten en reden. En wat passiert, hij kon dat eten niet meer en muil zo handschuwen dat hij kijven oder schlucken kon. En door ween vloer hij langzaam veel gewicht. Wat onze dochter nog het schwanste weer, wie als hij niet meer klaar reden kon, dat weer voor ons alle een grote verlust. Hij wie een man die veel wist en wijsheid had, wat hij zeer goed uitreden kon. Van Emma van de tong gereed wordt, is me zo, we zullen veel dankbaarder zijn voor die, wel wie krijgt nu nog maar nu een dankleid hoortje.
3: Er schenke uns Zufriedenheit und ein dankbares Herz.

op vroes met hopning, dat we reden van wou wie aan de tong channel onder controle houden, of dat bandje. Na heimol dat woord en sprecher. De tong heeft je wald in wat dood en leven, en wie hierin reed wordt met er vrucht leven. Van wie trouble hebben aan de tong te controleren, dan wel wie emma en deent houden dat door weer es, die ons kon zo van benne andere, dat die bijze weer nicht worden zo hostig uit ons moelroet komen. Wie willen nicht ons op onze ene kracht verloten.

De betalte er en predja. En zei helpen aan ook. Men kom ze verder in die ander weer niet zeer goed af. En klaar dat evangelium wordt door gepredigd. De betalde predja zoveel als ik weet, wie dat ook een Indianer. Also dat post taup. Dat is nog een weg waarin er zich direct aan wat bedelje kan. Einer kan zich ook bedelje aan den ja wat wieder af passiere doen. Stede wo einer nicht direkt kan de bizane. Aber einer kan, wanneer einer een wat dat een ander land oder wie af irgendwo wat dit een jantje doen. Einer kan dat een gebed aan je stette. En er kan dat voor een tijd met geld aan je stette. Oder manchmal kan de tjortjok, wo einer zelfs bij is, wem uitschatje om zes voor te schaffen. Dit zijn alles wij, wo wir uns daran bedeutet kennen, dat dat kleine koorn to een grote boom wordt in deze wereld. Een boom, onja dem vele mensen schutz vinden kennen. Namelijk Jezus Christus, die voor aan je sterven is. Die aan leefhaft en die aan roepen deed. En zij verken derch ons. Dat Rijk Gottes wast boten in de hinderste aardje van de wereld nennen. Woudro wie to dit wasse bi? Nu om anfang vertalde ik wo de krankheid, de pest, zich in de 1300 jaren wiet en breit verspreid had. Jezus vertalt van een kleine zootkoorn wat to een grote boom wasse kan. Dat evangelium, dat wordt het eerste de jude vertaald. En dat is nu al der ganze wereld verspreid. Zo is dat himmelrijk. Dat wast, dat verspreidt zich. Dat is Christus God dat je plant heeft. Laat me ten slotte nog een bijspel geven. Wer we zeggen in dat land waar du wonen deist, dan merkt de landesregering in je zaads. Also niet bloos de provinciale regering, aber de landesregering. Dat je zaads taalt dan niet bloos op een stede. Dat je zaads taalt durch dat ganze land. Wenn dat een gesetz is, wat mensen beschützen zal, dan beschützt dat allem in dat land, nicht bloos einje. Dat is mijn kleine gesetz, en dat wordt in een wesse stad uitgegeeft, je weinig in een hauptstad, aber effektiv is dat over dat ganze land. Dat himmelrijk ook. Dat evangelium is klein, is einfach, aber dat was toch een grote boom, en je dem alle velden schutz vinden kennen. Wer we beden, dat zij den Schutz annehmen worden.

Ons Vader, wie danke die, dat Jezus gekomen is voor ons. Wie danke die, dat dit een goede noorrecht voor alle mensen is, en dat hij al wiet en breit gewassen heeft. En wie beden, dat het nog wieder wassen wordt. Dat immer meer mensen leren worden, dat zij vrij worden kennen van ihre Sünde. En die kennen vrede in je barrière het vinden. Amen.

Ek mocht jeren mal ook wat van die heren. Mijn phonenummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.